0: 15. Morgenochtend start met in het zuiden wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. Het is droog met 18 graden en veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Dit is Groot Nieuws Radio.
1: Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven? Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent. Verwar jezelf, zijn niet met makkelijk begrepen. Want wie je bent stroomt sinds je ademt door je bloed. En je hoeft heus niet altijd naar begrip te streven. Want onbegrepen is iets anders dan niet goed.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de dood van bijna 40 mannen in een overvolle Nigeriaanse cel. Ze zaten vast voor illegale mijnbouw. Overlevenden vertellen dat er slechte ventilatie in de cel was en dat een bewaker met een prikkend goedje spoot. Op hulpgeroep zou niet zijn gereageerd. In het land ontstonden grote protesten vanwege de doden. Het Amerikaanse leger komt met een speciale AI-force. Dat kondigt president Donald Trump aan. Daarmee trekt hij zich niks aan van de zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI. Hij wil de groei juist koesteren en is ook op zoek naar een AI-leider. Mensen met een laag IQ hoeven daar niet op te solliciteren, zegt hij. Fans hebben vanavond afscheid genomen van de overleden zanger Ben Sanders. Hij werd bekend als de eerste winnaar van The Voice of Holland in 2011. Bij zijn tattooshop in Arnhem werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. De artiest werd afgelopen week na vermissing dood in het water gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt vannacht soms een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is er een mix van bewolking en zon. 'S Middags een lokale bui met geregeld zon en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app.
0: In de app

0: Oud-Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn 4 doden gevallen bij een Amerikaanse aanval op een boot in het Caribisch gebied. Volgens het leger voerde snelle boot op een bekende route voor drugsmokkel. De afgelopen jaren voerde de VS tientallen van dit soort aanvallen uit op zee, waarbij meer dan 200 doden vielen. De VN eist dat ze met de aanvallen stoppen. De politie heeft een man en minderjarigen aangehouden na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. Het park werd uitgekampt na een melding over schoten, maar er werd opvallend genoeg geen slachtoffer of gewonden gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan omdat onduidelijk blijft wat er nou precies gebeurd is. De Britse popster Ed Sheeran heeft na een golf van kritiek de situatie in Gaza veroordeeld. Fans waren boos omdat rapper Macklemore uit het voorprogramma van zijn concert werd geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Na het ontslag van Macklemore trokken andere artiesten zich uit protest ook terug uit de tour van Sheeran. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt soms een bui, maar het wordt geleidelijk steeds droger en het is een graad of 15. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag lokaal een bui en 18 à 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Grootnieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. De veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen en of er veel schade is. Er zijn de afgelopen nacht meerdere steekpartijen geweest. In het Noord-Hollandse Velzerbroek raakte minstens 1 iemand gewond en werd een verdachte opgepakt. In Friesland raakte in zowel Leeuwarden als Berlicum iemand gewond na een steekpartij. Ook daar werden verdachten opgepakt. In het Brabantse Velp is nog veel onduidelijk over een neergestoken man. De dood van bijna 40 Nigeriaanse gevangenen wordt onderzocht door een onafhankelijke commissie. Dat meldt de Nigeriaanse regering. De afgelopen dagen waren in het land protesten vanwege de situatie. De mannen zaten in een overvolle, slecht geventileerde cel en ze zouden geen hulp hebben gekregen van bewakers. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is een graad of 15. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog met geregeld zon en het wordt 18 tot 19 graden met flink wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens lokale media slaan de vlammen uit het gebouw en trekken zwarte wolken over de omgeving. De hulpdiensten hebben flink opgeschaald en er is een NL-alert verstuurd vanwege de hevige rook. Volgens de brandweer zijn er waarschijnlijk geen mensen binnen. Duitse kiezers gaan vandaag in 2 deelstaten, waaronder Berlijn, naar de stembus. De uitslag wordt vooral voor de partij van bondskanselier Merz spannend. Na eerdere verliezen, zoals in Sachsen-Anhalt, is de verwachting dat ook deze stemronde slecht voor hem gaat uitpakken. En dat kan hem de kop kosten. Meerdere journalisten zijn belaagd bij de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld gisteren. Zeker 1 fotograaf werd onderuit geschopt. Anderen werden geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden. Ook gaan er beelden rond van een fotograaf die door een actie van de politie in het water belandt. Het weer van Weer Online. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt een graad of 18 met flink wat wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik 1 Timotheus hoofdstuk 4 uit de Basisbijbel. Zorg voor de gemeente. Maar de Geest zegt duidelijk dat sommige mensen later hun geloof zullen verliezen. Ze zullen dwaalgeesten volgen en luisteren naar wat duivelse geesten hun leren. Ze zullen zich laten bedriegen door de praatjes van leugenaars. Die leugenaars zijn koppig en ze zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor is hun geweten gevoelloos geworden. Ze horen de stem van Gods geest niet meer. Ze zullen zeggen dat je niet mag trouwen en niet van lekker eten mag genieten. Maar God heeft al die dingen toch gemaakt. Ze zijn bedoeld om van te genieten. En de gelovigen die de waarheid van God hebben leren kennen, danken God ervoor. Want alles wat God heeft gemaakt is goed. Niets daarvan is verkeerd als je hem ervoor dankt. Want het wordt zuiver gemaakt door het woord van God en door het gebed. Als je dit aan de broeders en zusters leert, zul je een goede dienaar van Jezus Christus zijn. Zorg dat je veel weet van het geloof en van het goede nieuws waaraan jij gehoorzaam geweest bent. Maar blijf ver bij zinloze kletspraat vandaan. Oefen je geest in het dienen van God. Het oefenen van je lichaam is niet erg nuttig, maar het oefenen van je geest in het dienen van God is voor alles nuttig. Want er hoort een belofte bij voor het leven nu en het leven in de toekomst. Dit is echt waar. Iedereen zou het moeten geloven. Ja, hiervoor werken wij erg hard en hiervoor worden we vervolgd, omdat we helemaal op de levende God vertrouwen. Hij zorgt voor alle mensen, maar vooral voor de gelovigen. Zorg ervoor dat de mensen dit goed weten. Niemand mag op jou neerkijken omdat je nog jong bent. Zorg ervoor dat je in alles een voorbeeld bent voor de gelovigen. Door je woorden, je manier van leven, je liefde, je geloof en je zuiverheid. Lees de mensen veel uit de boeken voor. Bemoedig de mensen en leg hun uit wat er in de boeken staat. Blijf deze dingen doen tot ik bij je kom. Gebruik de gaven die je hebt gekregen toen de leiders in de gemeente je samen de handen oplegden. Denk eraan dit alles te doen en wees ermee bezig. Zo zal iedereen zien dat je geloof groeit. Let goed op je eigen geloof en op wat er aan de mensen wordt geleerd. Houd vol in deze dingen, want daardoor zal het goed gaan met jou en met de mensen die naar je luisteren.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM gaat een man van 74 uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. De man knutselde filmpjes in elkaar van tientallen bekende Nederlanders, zoals Helene Hendricks en prinses Amalia. Uit onderzoek van de krant bleek dat de gepensioneerde man de spil was achter een site met zulke beelden. Bij een bowlingcentrum in Leeuwarden is vannacht een grote brand uitgebroken. Mensen in de buurt kregen een NL-alert om ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand komt veel rook vrij, die vanaf grote afstand is te zien. De brandweer denkt dat er niemand binnen was in het bowlingcentrum. In Moskou is een belangrijke olieraffinaderij beschadigd bij een droneaanval. Er vlogen honderden drones naar de Russische hoofdstad, waarvan er ruim 200 uit de lucht zijn gehaald. Dat zorgde wel voor schade in verschillende woonwijken. Er vielen ook 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. Het weer van Weer Online? Vanmorgen in het zuiden nog wat regen. Op andere plaatsen kan de zon zich laten zien. Vanmiddag kan ook plaatselijk een bui vallen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Grootnieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden is weer opgelaaid. Er komt ook weer veel rook vrij die vanaf grote afstand is te zien. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De brand ontstond vannacht rond 4 uur. De oorzaak is niet bekend. Er was niemand binnen toen de brand uitbrak. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland moet voor de rechter komen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. Hij maakte video's met hoofden van BN'ers zoals Helene Hendricks en Ellie Lust en runde een website waarop die beelden werden gedeeld. Het onderzoek naar de site duurde ruim een jaar. In Kiev zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een Russische droneaanval, onder wie een moeder en haar zoontje. Oekraïne heeft ook drones op Moskou afgestuurd. Daar werd onder meer een belangrijke olieraffinaderij geraakt en vielen 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. Het weer van Weer Online? In het zuiden kan vanmorgen nog plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag is er alleen in het binnenland nog kans op een spat regen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht.
0: Een goede zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Goedemorgen, welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je er op de vroege morgen weer bij bent. Ik hoop op een mooi uur als voorbereiding op de zondag. Of misschien wel voor de vroege vogels als vervolg op de zondag. We staan vanmorgen stil bij het gevecht van Jacob met de engel. Zoals het opgeschreven staat in Genesis 32. De overdenking komt van dominee Peter Kos. Het is zijn laatste, want hij gaat het stokje doorgeven. En op dit moment hier dank ik hem al hartelijk voor zijn bijdrage van de afgelopen jaren. Het mogen hem goed gaan, dominee Peter Kos. Maar we gaan natuurlijk eerst zingen. En we beginnen in Nieuwpoort. In Psalm 97 staat: De Heer is koning, laat de aarde juichen. Laat vreugde heersen van kust tot kust. Het is een soort aanbiddingslied, maar dan uit het Oude Testament. Samenzang uit Nieuwpoort.

Dat was psalm 97. En van deze psalm naar een bekend klassiek lied. Het is een lied waarin aan God wordt gevraagd om bijstand in het leven. Om te zijn als een gids op onze levensweg. En als je naar het leven van Jacob kijkt, dan zie je dat hij, misschien moet ik zeggen, ook hij, God als gids heel erg nodig heeft gehad in zijn leven. Want hij ging nog wel eens zijn eigen gang. Net zoals jij en ik, zeg ik er dan maar bij. En daarom is het goed om telkens weer ons ervan bewust te zijn dat onze eigen wegen vaak dwaalwegen zijn. En daardoor mogen we instemmen met het volgende lied. Heer, wees gij mijn gids op heel mijn levensweg. Wees gij mijn gids.

We gaan naar de bundel Opwekking met een, ik denk, iets minder bekend lied uit deze bundel. De titel is Hij kent mijn naam. En de eerste regels luiden: een machtig maker formeerde mijn hart. Hij nam voor ons de tijd van mijn leven in zijn hand. Hij kent mijn naam. Wat is dat een troost als het leven zwaar is? En ook als je als Jacob soms je eigen weg gaat, een eigen gekozen weg. We mogen altijd weer bij God terugkomen, omdat Hij in Christus ons genadig is. En, zoals het lied zegt, Hij kent onze naam.

0: Het is tijd voor de laatste meditatie van dominee Peter Kos uit Ede. En als tussenzang horen we een klassiek gezang. Heel toepasselijk bij deze meditatie. Beveel gerust uw wegen al wat u het hart te deert, ter trouwe hoede en zegen aan hem die het al regeert.
1: Goedemorgen. Ik heb een wel vreemde vraag misschien zo op deze zondagochtend. Maar waar denk jij aan bij het woordje worstelen? Misschien denk je nu direct aan sport, aan vechten zoals je dat wel eens op tv ziet. In een grote hal met een scheidsrechter erbij. Je kan natuurlijk ook denken aan een ander soort worstelen. Zo kun je worstelen met een ingewikkelde puzzel of met een loodzware taak op je werk. En je kan ook worstelen met jezelf. Met bittere teleurstelling in het leven of ongewenste gedachten, herinneringen en emoties. Zoals bijvoorbeeld schuld en schaamte die maar door je hoofd blijven spoken. En natuurlijk kun je ook worstelen met een verslaving. Een nare gewoonte, hardnekkig egoïsme. Een stem die altijd maar roept, ik eerst. Je wilt het helemaal niet, maar hoe harder je probeert er niet aan te denken en het onder te krijgen, ja, hoe sterker het wordt en terugvecht. En soms lijkt je het gewonnen te hebben en onder controle te hebben, maar dan staat het in één keer weer voor je en daagt het je opnieuw weer uit. Je wordt er doodmoe van. Dan kan je soms ook hebben dat je de hoop maar opgeeft en je verlies maar neemt. Dan kan je ook denken, God, ja, waar is die nou eigenlijk? Wil die zich wel met mijn worsteling bemoeien? Als je ook maar iets van deze gedachten herkent, dan is er een eeuwenoud verhaal dat je moet horen en dat je zal bemoedigen. Het gaat over Jacob, die worstelde met God. We lezen in Genesis 32, vers 25 de woorden, maar zelf bleef Jacob achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Het is het verhaal van een man, Jacob, die al worstelde met het leven voordat hij überhaupt was geboren. Zijn moeder, Rebecca, die wachtte 20 jaar op een kind en bleek toen zwanger van een tweeling. En nog in de buik botsten de kinderen zo hard tegen elkaar dat ze dacht, waar gaat dit naartoe? En bij de geboorte was zijn broer Esau net even sneller. Maar Jacob hield zich krampachtig vast aan zijn hiel. Hij wilde niet loslaten, hij wilde winnen. Zijn naam Jacob betekent letterlijk hij die de hiel vasthoudt. Of in de moderne taal zou je misschien ook kunnen zeggen, ja, ik eerst. Het werd het thema van zijn leven. Hij bedroog zijn broer, loog tegen zijn blinde vader Isaac en ging er vervolgens met de zegen vandoor. Check, gewonnen, zal hij gedacht hebben. Maar de prijs was hoog. Hij moest op zijn 77ste vluchten voor zijn woedende broer en kwam terecht bij oom Laban, die hem bedroog. Want toen hij na 7 jaar hard werken eindelijk met dochter Rachel dacht te trouwen, bleek het haar oudere zus Lea te zijn. En voor nog eens 7 jaar werken mocht hij alsnog met Rachel trouwen. Maar het werd een hoop gedoe in dat gezin. Het ging allemaal niet vanzelf. Het worstelen voor Jacob ging ook hier gewoon door. En ondanks al dat geworstel ging het naar de mens gesproken wel goed met Jacob hoor. Jaloersmakend goed. Hij werd rijk. Hij kreeg een groot gezin. Een enorme kuddes had hij met schapen, kamelen, runderen, geiten. Maar de onopgeloste schuld, de schaamte en de angst voor zijn broer, ja, die gingen in die 20 jaar niet zomaar weg. En toen sprak God. Hij moest terug. Terug naar zijn verleden, terug naar het land dat God hem had beloofd. Terug naar de confrontatie die hij al 20 jaar voor zich uit wist te schuiven. Terug om de mens te worden en te zijn die God geroepen had. De stamvader van het volk waaruit Messias Jezus Christus geboren zou worden. Terug. Doodeng en bijzonder spannend was die weg naar zijn geschiedenis. Die weg naar zichzelf en die weg naar God. Maar hij moest wel. Het kon niet anders. Het was de enige weg naar vrede.

Na zijn vertrek bij oom Laban is Jacob in de buurt van het land waar hij vandaan kwam aangekomen. En de angst die grijpt hem bij de keel. Morgen zal hij zijn broer Esau ontmoeten. De broer die hij bedroog, de broer die hem doodwenste en nu, zo had hij gehoord, met 400 man op hem afkwam. Op hem, zijn gezin en zijn rijkdommen. Het angstzweet breekt hem uit. Ondanks het feit dat God al een paar keer beloofd had dat hij hem zou beschermen, was hij bang. Jacob was net een mens. Een mens die bovendien zijn hele leven al zijn eigen problemen had willen oplossen. En ook nu bedenkt hij een plan. Hij splitst zijn gezin, zijn mensen, dieren en bezittingen op in tweeën, in de hoop dat in ieder geval de helft zal overleven mocht er tot een confrontatie komen. Maar hij stuurt ook enorme kuddes vee als cadeau vooruit om zijn broer mild te stemmen. En als hij op een gegeven moment ook zijn familie midden in de nacht richting het beloofde land heeft gestuurd, blijft hij alleen achter. Afgescheiden van alles wat hij in 20 jaar heeft opgebouwd. Helemaal alleen in de nacht. En toch is hij niet alleen. Vanuit het niets is daar iemand in de duisternis. Een engel, een vertegenwoordiger van God zelf. En die gaat met Jacob worstelen. Urenlang, zwoegend en zwetend, in het donker worstelt Jacob. En Jacob is een volhouder, een man die niet snel opgeeft. En de engel van God kan hem op menselijk niveau niet verslaan, lezen we. En dan raakt de engel Jacobs heup aan. Het gewricht schiet uit de kom. De kracht is weg, de balans is weg. De engel van God had kunnen winnen, deed het niet, maar laat wel zien dat hij dat had gekund door zijn hoop te ontwrichten. Waarom gebeurt dit? Nou, ik denk zelf dat Jacob moest leren dat hij met zijn ikke eerst en zelf doen niet kwam. Hij moest voelen, tot in zijn botten zou je kunnen zeggen, dat hij afhankelijk was van God. En de ontwrichte heup, dat was genade. Het was Gods manier om te zeggen, ja, ik ben sterker dan jij, maar ik laat je leven. Vertrouw op mij en laat je trots los. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Jacob kan niet meer vechten, maar hij weigert de engel los te laten, zoals hij bij zijn geboorte zijn broer Esau niet wilde loslaten. Hij klampt zich aan hem vast en roept, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Hij overwint niet door te vechten, maar overwint door zich volledig over te geven. Hoe heet je? Vraagt de engel. 20 jaar geleden had hij gelogen tegen zijn vader toen hij zei, heb ik een Esau? Ik ben Esau.

0: Maar hier, in de vroege morgen tegenover God, ja, kan hij niet anders dan eerlijk zijn. En antwoordt, ja, ik ben Jacob, die bedrieger, die vasthouder, die ik eerst, die ik doe het zelf allemaal wel. Maar ik kan en wil niet meer zonder u leven. Zegen mij, eerder laat ik u niet los. En dan krijgt hij van God een nieuwe naam. Israël. Hij die met God strijdt, hij die met God worstelt, betekent dat. Je zou ook kunnen zeggen, hij die God niet uit de weg kan en wil gaan. Hij die niet zonder God kan en wil leven. En dan wordt hij gezegend. Worstelen met je vragen, je twijfel, je schuld, je zonde, je schaamte, je verdriet, is vaak ook een worstelen met God. Herken je dat? God is niet bang voor jouw worsteling met hem. Misschien moedigt hij je juist er wel toe aan, zoals hij dat deed met Jacob. En wees daar niet bang voor. Hij kan dat echt wel hebben. Als je moe geworsteld erkent dat je niet zonder hem kunt en wilt leven, dat je in alles afhankelijk bent van hem, ja, dan zal en kan hij je zegenen en ook geven wat goed voor je is. Dat deed hij ook na die worstelpartij met Jacob. Een prachtige tekst tot slot lezen we na die lange nacht als hij achter zijn gezin aangaat richting Esau. Je kunt het lezen in Genesis 32, vers 32. Toen hij de rivier was overgestoken, en dan komt het, ging de zon over hem op. Mogen Gods zon en Gods licht en Gods liefde en trouw over jouw leven opgaan.
1: De woorden van dominee Peter Kos. Als antwoord luister naar een psalm uit de diepte, psalm 13. En die begint met deze regels. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij nog uw gelaat? Dat zijn aangrijpende woorden die David hier uitspreekt. En misschien ook wel herkenbare woorden. We gaan naar de Joriskerk in Amersfoort.

Dat was samenzang uit de Joriskerk in Amersfoort. En vandaar reizen we door naar Kampen. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Die voor mij u heeft gegeven in de bangste zielenood. Jacob had zielenood toen hij worstelde met God. Maar uiteindelijk ging de zon over zijn leven weer schijnen zoals er staat. Wij mogen zoveel meer weten van God. Wij weten van het offer van Christus voor onze zonden. Hij heeft ons gegeven in zijn bangste zielenood. Laat dat altijd maar een groot wonder blijven, hoe het leven ook gaat. God met ons. God in zijn zielenood voor ons en onze zonden.

is nog vroeg in de ochtend, maar we gaan naar een lied luisteren over het vallen van de avond. Een lied dat zoveel mensen geraakt heeft. Het is ook een van de meest bekende liederen in het Engelse taalgebied. En ik denk dat je het dan al weet. Abide with me. Is het de tekst? Is het de eenvoudige melodie? Ja, ik denk een mix van beide. En ik hoop dat je het gebed van dit lied ook kent. Blijf bij mij, Heer. Het is het lied dat Jacob zong bij de Jabok. Het is het lied dat wij ook veel op onze lippen mogen nemen. En dan denk ik nu aan het derde vers. Ik heb u altijd van noden, dag en nacht. Slechts uw gena overwint de donkere nacht. Ik heb u altijd van noden. Laten we dat maar heel zachtjes

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam, verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is, ik ben, en ik zal er zijn. Altijd weer ontroert deze tekst mij. En ik weet dat dat voor velen van jullie geldt. Het lied hangt op een mooi stuk hout in mijn studeerkamer. En regelmatig kijk ik ernaar en drink ik deze woorden in. Een paar jaar lang was het favoriete lied ook van de luisteraars naar Grootnieuws Radio. Van jullie dus. En daarom hoop ik dat je het ook nu weer graag vanuit je hart kunt meezingen.

Heerlijk om dit lied weer te horen. Deze keer niet van Cela, maar samenzang onder leiding van Martin Sonneberg. Het is bijna 9:00. We eindigen met een aanbiddingslied uit het Oude Testament. Zoals we deze uitzending ook begonnen met Psalm 97. Nu Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom. Ik neem afscheid van je en ik neem ook afscheid van dominee Peter Kos. En bedank hem nog een keer voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Zijn opvolger is dominee Remco Ongersma uit Enschede. En over een paar weken zal je hem dus horen. Nou, straks collega Tom Herlaar en mede namens collega Nando Kok een goede en gezegende zondag.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play. Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer in Leeuwarden laat een bowlingcentrum gecontroleerd uitbranden. Het gebouw is niet meer te redden. De brand brak vannacht rond 4 uur uit en er komt veel rook vrij die over een woonwijk trekt. Mensen moeten ramen en deuren dicht houden. Er raakte niemand gewond bij de brand in Leeuwarden. Een automobilist die vannacht crashte in de buurt van Tilburg heeft nog snel de kentekenplaten van de auto gehaald voor hij op de vlucht sloeg, schrijft Omroep Brabant. De auto werd vannacht ontdekt door toevallige voorbijgangers. De brandweer heeft nog met een warmtecamera gezocht in de bosjes, maar er werd niemand gevonden. De burgemeester van Moskou zegt dat een grote droneaanval op zijn stad bedoeld was om de verkiezingen te verstoren. Meer dan 1000 drones zouden zijn onderschept. Er werd wel een belangrijke olieraffinaderij geraakt en er vielen 2 doden. In een andere stad werd een appartementencomplex geraakt en moesten honderden mensen hun huis uit. Het weer van Weer Online? In het zuiden kan vanmorgen plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag veel zon, alleen in het binnenland kan nog eens pad regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht, daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht.
0: Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat was In Salvation en Mosaic Worship met Huis van Gebed over het belang van de kerk. En zij spreken in dit lied het verlangen uit om die kerk te vernieuwen. Dat het opnieuw een plek mag worden waar mensen God zoeken en waar zijn aanwezigheid centraal staat. Het is een oproep om zijn kerk opnieuw op te bouwen en te herstellen. Ja, soms is het goed om jezelf een spiegel voor te houden.
1: Het Kerkplein
2: met Tom Herlaar.
0: Ja, goedemorgen. Welkom op de ruimte die hoort bij die kerk, het Kerkplein. En dat is meer dan een soort oprijlaan om de kerk in te gaan. Ook een kerkplein heeft een sociale functie. En daarom gebeurt er van alles, ook vanmorgen weer. Fijn dat jij een bezoeker bent vanmorgen van het Kerkplein, en ik hoop dat je in de aanloop naar de kerkdienst mag genieten van wat hier gebeurt. We hebben muziek, want die voert iedere zondagmorgen de boventoon. Maar er is ook de dagtekst en het gebedsmoment. En natuurlijk mag je ook lief en leed delen. Maar we gaan eerst naar Reijer van Drongelen en Ben Hamida. Je hoort ze met Wij aanbidden u, Jezus.

Dat was de Amerikaanse Brandon Lake met Heart Fault Hallelujah. En dat zegt dat je niet zomaar op dat punt komt om God te prijzen. Soms moet je ergens doorheen. Misschien wel hele zware tijden, door ziekte, pijn of verlies. En letterlijk zingt Brandon Lake in dit lied: ik heb gehuild, geworsteld, getwijfeld en pijn gehad. Maar ik ben God niet kwijtgeraakt en daarom prijs ik hem nog steeds. Straks is er de dagtekst, maar we gaan eerst nog naar lied 818 uit de opwekkingsbundel. Hier is de Opwekkingband met Elise Krijgsman. Je hoort op die dag.

0: Phil Wickham was dat, met The Jesus Way. We moeten niet alleen in Jezus geloven, maar we moeten vooral ook proberen om te leven zoals Hij ons heeft voorgedaan. En soms lijkt dat onmogelijk, onhaalbaar, maar ja, het proberen is al een wonder op zich. En daarvoor hoorde je nog Joke Buijs met Schoonheid van het Moment. Soms zijn we zo druk in het leven met vooruitdenken, lijstjes in je hoofd, doelen stellen en bovenal wat er nog moet komen. En dat zou kunnen ontaarden in iets heel moois meemaken, maar er niet werkelijk van kunnen genieten. Joke Buijs, ze zong het uit eigen ervaring.
1: De dagtekst.
0: Zondag 20 september 2026, het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij de datum van vandaag. En die vind je terug in de Psalmen. Psalm 34, vers 15. Kort maar krachtig, want daar staat: mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na. Dus Psalm 34, vers 15. Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

Joey Job was dat met First Love, Eerste Liefde. Een lied dat niet gaat over menselijke liefde, maar over de liefde voor God, die ooit zo levend en vanzelfsprekend was. Ja, misschien ken je het gevoel dat die liefde voor God een beetje weggezakt is. Het vuur brandt wat minder hoog dan voorheen. En als je jezelf dat realiseert, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je weer het verlangen krijgt om God weer lief te hebben zoals in het begin. Je hoorde ook nog de Psalm Project, een tekst gebaseerd op Psalm 1. Het heette U bent bij mij. En we openden met Chapel Worship en Shelton en Venice Telesford. U maakt ruimte voor mij. Het is tijd voor het gebedsmoment hier op het Kerkplein. En we hoorden net dat nummer, hè? First Love, de eerste liefde voor God. En het zou zomaar kunnen dat mensen op het levenspad God verliezen op de een of andere manier. En voor die mensen die God zijn kwijtgeraakt wil ik vanmorgen bidden. Misschien zijn het je kinderen. Misschien is het je partner of heel goede vrienden. Bid je mee? Heer Jezus, vandaag brengen we de mensen bij u die u zijn kwijtgeraakt. Mensen die ooit dicht bij u leefden. Maar die ergens onderweg zijn afgehaakt. Misschien door pijn, teleurstelling, verdriet, vragen of boosheid. Misschien zijn ze u gewoon langzaam uit het oog verloren. Heer, u kent ieder hart. U weet waar ze zijn, wat ze hebben meegemaakt en waarom ze zijn weggelopen. Niets daarvan is voor u verborgen. Waar er pijn is, breng genezing. Waar er boosheid is, geef ruimte voor eerlijkheid. Waar er twijfel is, geef licht. Waar er afstand is, maak een weg terug. En waar het hart hard is geworden, laat uw liefde langzaam weer binnenkomen. Geef ons geduld wanneer we het niet zien veranderen. Geef ons geloof wanneer het stil blijft. Help ons erop te vertrouwen dat u mensen niet uit het oog verliest. En wanneer zij u weer ontmoeten, laat hen ontdekken dat u nooit bent opgehouden van hen te houden. Wij leggen hen in uw handen. Jezus, laat hen uw liefde opnieuw vinden. Laat hen thuiskomen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen.

Ken uw klassiekers? Je hoorde Chris Tomlin met Amazing Grace, My Chains Are Gone. Ook weer zo'n lied dat naadloos aansluit bij ons gebed vanmorgen. Over genade, vergeving en thuiskomen bij God. Ik was verloren, maar God heeft mij gevonden. Daarvoor hoorde je nog Sela met Christus opgestaan. En we openden het blokje van drie met Lef. En dansen in de regen. Ik hoop dat dat niet van toepassing is vandaag. En hiermee eindigt ons samen zijn op het kerkplein vanmorgen. Het zit erop en dat betekent dat we opgaan naar het nieuws van 10 uur. En daarna hoor je de kerkdienst. En we eindigen met muziek van Schrijvers voor Gerechtigheid en Vluchtkerk met Open Armen. Ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe. En wat mij betreft graag tot volgende week zondag.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer in Leeuwarden kan niets meer doen voor een bowlingcentrum. Er brak vannacht brand uit en het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Er komt veel rook vrij bij de brand en er zijn knallen te horen in het gebouw. Dat kunnen gasflessen zijn die ontploffen door de hitte. In Rotterdam-West zijn twee mannen en een vrouw opgepakt die vannacht iemand zouden hebben beroofd in het centrum van Rotterdam. De auto waarin ze zaten werd al eerder gezien, maar omdat er een vuurwapen in het spel zou zijn, werd gewacht tot er meer politie was. Het vuurwapen bleek volgens regionale media niet echt. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren kunnen stemmen voor de deelstaatverkiezingen. Net als pas geleden in Sachsen-Anhalt is de partij van bondskanselier Merz ook hier niet populair. Een slecht resultaat kan gevolgen hebben voor zijn positie in de Bondsdag. Merz zou later in Berlijn met de partijtop praten over zijn toekomst. Het weer van Weer Online? Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht.
1: Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation.
4: Een hele goede zondagmorgen. Wat fijn dat je de radio aan hebt staan. Komende uur hoor je hier de kerkdienst. De kerkdienst is iets wat we met elkaar mogen beleven. Waarin we samen zijn en tegelijkertijd ook allemaal met de Heere God verbonden mogen zijn. Het is een goede gewoonte om aan het begin van de kerkdienst ook een moment te hebben om je hart op de Heere God te kunnen richten. Want als je een beetje op mij lijkt, dan heb je de afgelopen week veel meegemaakt. Mooie dingen, maar ook andere dingen waarvan je denkt, die waren minder mooi, minder fraai. En het is goed om die dingen te benoemen en om te weten dat de Heere God ze wegneemt en dat we hem mogen ontmoeten.
5: Zeker. We komen natuurlijk bij elkaar vanmorgen. Het is nog maar net Pasen geweest, omdat we geloven in een opgestane Heer die leven geeft. Dat doen we ook vandaag. En dan beginnen we met uitspreken: onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat hij begon. En deze God wil vanmorgen jullie groeten. Genade en vrede van God de Vader, door Jezus zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Amen.

0: Geest van hierboven, je hoorde Gerald Troost en daarvoor Pearl Josephson, O genade, en Marcel en Lydia Ziemer, De vreugde van u is mijn kracht. We hebben het evangelie van Johannes erbij gepakt, hoofdstuk 21. We lezen vers 1 tot en met 19.
1: Ja, dat is natuurlijk een verhaal wat na de opstanding is gebeurd en over Jezus en Petrus gaat. Hierna staat er, hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niks. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook nog wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij.

0: Reni Krijgsman. We gaan luisteren naar de verkondiging van Janneke Burger aan de hand van het gedeelte dat we zojuist lazen uit het evangelie van Johannes.
1: En ik begin direct met een vraag. Waar ruikt schaamte naar? Dat is wel een beetje een stevige vraag om mee te beginnen misschien. Maar ik denk dat ik het voor Petrus wel weet. Voor Petrus ruikt schaamte naar antraciet. Naar kolen. Je moet maar denken. Ik denk niet dat iedereen van ons kolen in zijn geschiedenis heeft zitten. Dus je moet maar denken, de geur van een lekkere barbecue. Voor Petrus ruikt schaamte naar dat kolenvuurtje. Dat vuurtje waar hij nu bij zit. Er liggen nog wat vissen op en het laatste broodje is net opgegeten. Een paar van zijn vrienden zitten bij het vuurtje en Jezus natuurlijk. Hij kijkt naar Jezus, die hem net die vraag heeft gesteld. Die vreselijk moeilijke vraag. Hou je van me? En hij ruikt het, het kolenvuurtje, de geur van schaamte. Er is één andere keer dat dat woord voorkomt in het Bijbelboek Johannes, het woord voor kolenvuurtje. En dat is op de binnenplaats waar Jezus wordt verhoord. Petrus is daar ook, hij warmt zijn handen aan een kolenvuurtje. En die geur haalt natuurlijk direct die herinnering naar boven. Toen daar op die binnenplaats, daar rook het net zo. En hij voelt de schaamte. Want wat hij daar gedaan heeft? Nou ja, wat hij niet gedaan heeft natuurlijk. 3 keer kreeg hij de kans om te laten merken dat hij bij Jezus hoorde. En 3 keer loog hij erover. 3 keer liet hij Jezus in de steek. En toen was daar die haan. En hij weet nog hoe hij gehuild heeft daar. Bitter gehuild. En nu ruikt hij weer de geur van schaamte. En hij merkt dat hij nog weer verder terugdenkt naar al die dingen die hij eerder tegen Jezus zei. Hij wilde altijd zo graag. Hij was degene die altijd zijn hart liet spreken. Zijn grote, onstuimige, warmbloedige hart. Steeds is Petrus degene die uitspreekt hoeveel hij van Jezus houdt, hoeveel hij voor Jezus wil doen. Hoe vaak had hij dat wel niet uitgeroepen? U bent de Messias. Ik wil alles wel voor u doen. Ik laat u nooit in de steek. Petrus ruikt het kolenvuurtje en het is de geur van schaamte. De schaamte van het tegenvallen. De schaamte van falen in je eigen idealen. En misschien herken je dat wel. Ik denk eigenlijk trouwens dat we er een hekel aan hebben hoor. Dat we er liever voor weglopen voor die schaamte. Ik vind het in elk geval hartstikke ellendig. Als ik mijn liefste tegenval. Als ik me voor mezelf schaam. Als ik iets echt niet meer over kan doen. Als ik denk, hoe kan ik dit nou goed maken? Want weet je, we willen het zo graag goed doen. We willen zo graag niet tegenvallen. Maar vandaag zitten we hier om dat vuurtje heen. En Petrus loopt niet weg. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Hij loopt niet weg, maar hij kijkt Jezus aan. En dat gaan we vandaag doen. We gaan het verhaal lezen. We stappen erin en we kijken wat Jezus doet. Als we ons schamen, denk ik dat we onszelf het makkelijkst verstoppen. Ik weet niet hoe jullie dat meestal doen, maar ik heb best een aantal maniertjes om met schaamte om te gaan en met tegenvallen van mezelf. En ik zie het bij anderen ook. Er zijn allerlei manieren van jezelf verstoppen. Jezelf verontschuldigen, je fouten uit de weg gaan. En niet te lang bij stilstaan en zeker niet de verantwoordelijkheid ervoor nemen. En misschien wel hopen dat iemand de mantel van liefde eroverheen gooit. Zelfs sorry zeggen kan een manier van verstoppen zijn. Sorry zeggen zodat de ander je wel moet accepteren. En ook als gelovigen hebben we onze manieren om ermee om te gaan dat we tegenvallen. We zeggen tegen onszelf en tegen elkaar, je kunt toch om vergeving vragen? Als je iets verkeerd hebt gedaan, kun je toch altijd bidden om vergeving? Dan geeft God dat en dan is het toch klaar? Zeggen dat we zondig zijn, vergeving vragen, klaar. Maar weet je wat nou zo gek is in dit verhaal? Het gaat hier helemaal niet over fout. Het gaat niet over zonde en het gaat helemaal niet over vergeving vragen. Jezus zegt niet tegen Petrus dat hij zijn zonde moet toegeven. Dat hij vergeving moet vragen. Er zijn zelfs geen verwijten die voor verwijdering zorgen. En dus is er voor Petrus ook geen sorry waar hij zich achter kan verstoppen. Maar wat doet Jezus dan wel? Jezus geeft overvloed. En volgens mij doet hij dat altijd. En het tweede is, hij maakt Petrus verantwoordelijk. En dat doet hij volgens mij ook altijd. Jezus doet dat op 3 manieren. Allereerst geeft Jezus al zijn vrienden ontbijt, ook Petrus. Eerst ontbijt, daar begint het.

verhaal mee. En dat is best wonderlijk, want die mannen die waren in de nacht gaan vissen. En ze hadden niks gevangen. En toen was er die man op de oever die hen de gouden tip gaf. En opeens hadden ze het net vol vis. En hadden ze door wie het was. Jezus natuurlijk. En Petrus, onstuimig en onbedaarlijk, rende naar hem toe. Om tot de ontdekking te komen dat Jezus het ontbijt allang klaar had staan. Hij had die vissen helemaal niet nodig. Hij had alles al waar die mannen behoefte aan hadden. Dit verhaal begint met overvloed, met een ontbijt dat al voor je klaar staat. Want zo is Jezus. En zo ontvangt hij ons altijd. Niet als eerste met verwijt, maar eerst met overvloed. En het tweede is, Jezus geeft Petrus de kans om het over te doen. Dat kan natuurlijk niet echt. En Jezus doet het ook niet op een makkelijke manier, door te doen alsof er niks is gebeurd. Jezus stelt namelijk best wel een pijnlijke vraag. Hij vraagt Jezus naar zijn hart. En hoe is dat eigenlijk met ons? Hoe zit het met jouw toewijding? Dat vraagt hij 3 keer aan Petrus. En het is natuurlijk enorm pijnlijk. Jezus is hier geen zachte heelmeester. En dan proef je in het antwoord het verdriet van Petrus. Hoe diep deze vraag hem raakt. Heeft hij er echt voor gezorgd dat Jezus is gaan twijfelen aan zijn liefde en aan zijn toewijding? En wil Jezus dat er nu bij hem inwrijven? Oh, wat is dit pijnlijk. Het helpt soms om te bedenken wat Jezus ook had kunnen doen. Om te begrijpen wat hij hier doet. Wat hij had kunnen doen was verwijten maken. Beschuldigen. Maar dat is helemaal niet wat hij wil. Afstand. Hij had het ook makkelijk kunnen oplossen met je zonden zijn je vergeven. Maar dan was hij net zo snel en makkelijk geweest als Petrus steeds is. Jezus vraagt naar het belangrijkste, naar dat wat dieper weg ligt, maar wel zo belangrijk is. Waar gaat je hart naar uit? Heb je me lief? En weet je wat er dan met die 3 keer gebeurt? Volgens mij geeft Jezus Petrus hiermee 3 keer een nieuwe kans. Een kans om niet te verraden, maar om liefde uit te spreken. Om als het ware over het verraad heen te schrijven. Er iets anders voor in de plaats te zetten. Petrus hoeft niet in zijn schaamte en schuldgevoel te blijven. Dat is nergens voor nodig. Hij mag Jezus in de ogen kijken. En tegen Jezus zeggen dat hij van hem houdt. Zonder schuld, zonder schaamte. Verbondenheid en liefde telt hier. Jezus heeft Petrus dus 3 keer de kans om het opnieuw te doen. 3 keer een nieuwe kans. 3 keer een kans om het belangrijkste te zeggen. Natuurlijk hou ik van u. En het derde waarin de overvloed van Jezus blijkt. Jezus vertrouwt Petrus een enorme taak toe. Dat is best wel raar, zou je denken. Iemand die je echt verraden heeft, hè? Die je echt belazerd heeft. Zou dat nou de eerste zijn die je een belangrijke taak toevertrouwt? Nou, zo werkt Jezus dus. Zo werkt de overvloed van Jezus. En dat was ook met Pasen al zo, hè? Maria van Magdala was een vrouw die vroeger geestesziek was geweest. Dat is nou niet direct iemand die je het meest onverwachte, verrassende nieuws ooit zou toevertrouwen. En dat is toch wat Jezus doet. Hij vraagt haar om iedereen te vertellen dat hij leeft. En nu doet Jezus het weer. Zijn meest impulsieve en onstuimige leerling, die hem zo heeft belazerd, die vraagt hij om leider te worden. Leider van alle mensen die bij Jezus zullen horen. Jezus vraagt het liefst mensen die je nooit zou bedenken. Dat is hoe hij vertrouwen geeft. En blijkbaar is dan de belangrijkste vraag als het gaat om die groep mensen die bij Jezus hoort. Hou je van me? Doe je alles vanuit liefde? Of doe je het vanuit schaamte of vanuit plicht of vanuit traditie? Nee, het belangrijkste is de liefde. Jezus geeft Petrus een nieuwe kans. De man die zo gefaald heeft, krijgt een nieuwe kans. Vandaag ruiken wij ook dit codevuurtje. Ik hoop dat het voor jou nooit een geur van schaamte is. Maar straks als je weer fikkies gaat stoken of als je in de lente lekker gaat barbecuen, dan hoop ik dat je bij de geur van de barbecue denkt aan de overvloed van Jezus. Wat hij bij dit codevuurtje doet, is wat hij blijkbaar het belangrijkste vindt. Hij stelt ons de meest belangrijke vraag. Hou je van me? En de een zegt dan, natuurlijk hou ik van Jezus. Ik zeg dat graag tegen hem.
iemand anders, misschien jij wel, vindt het een vraag om een beetje zenuwachtig van te worden. Jezus kun je niet eens zien. Hoe kun je dan van hem houden? Toch denk ik dat het een belangrijke vraag is. Jezus wil meer zijn dan onze zondevergever. Meer dan de Jezus die op Goede Vrijdag aan het kruis hing en iets oplost. Jezus zoekt een relatie met ons. Een relatie van vertrouwen en van liefde. Van elkaar leren kennen. Van samen het leven doorgaan. En ik hoop dat je dat nu denkt. Ja, die Jezus die wil ik wel beter leren kennen. En naast die vraag krijgt Petrus dus ook die taak van Jezus. Hè? En daarmee dat vertrouwen. En wij natuurlijk ook. Jezus is meer dan degene die aan het kruis sterft om onze zonden te vergeven. Hij is ook degene die met Pasen weer is opgestaan. En hij geeft ons ook steeds het lef om op te staan. Zoals bij Petrus. Petrus, sta op. Kijk me recht in de ogen en kijk diep in je eigen hart. Boor de liefde aan die in je hart is. Vanuit die liefde vertrouw ik het je toe. Om voor al die mensen te zorgen. En natuurlijk, wij zijn mensen die blijven tegenvallen. Ook in de kerk vallen mensen tegen. Ik val mezelf steeds weer tegen. Jij herkent dat vast ook. Maar Jezus geeft ons steeds weer die kans. En hij stelt ons steeds weer die vraag. Doe je dit vanuit liefde? Hou je van me? Dan ga ik jou aan het werk zetten. Omdat je dan zo goed weet wat die liefde kan doen. Liefde die de wereld kan veranderen. Die andere mensen ook kan doen opstaan. De belangrijkste vraag voor christenen is niet of je het wel goed hebt gedaan. Maar of je liefde kent. Of je liefde wilt ontvangen of je liefde wilt delen. Ik hoop met heel mijn hart dat we een kerk zijn vol met eerlijke mensen. Mensen die elkaar en Jezus recht in de ogen durven kijken. Die niet blijven hangen in schaamte, in sorry zeggen, in ontkennen, in verstoppen. Maar omdat we weten dat Jezus ons het allerbeste kent en omdat we weten dat we door hem gekend zijn, daarom willen we natuurlijk vanuit die liefde leven. We willen van de Heer Jezus houden. We willen dat dat onze basis is. We willen die liefde delen. Doe jij ook mee? Amen.

0: ademhalingsvrij.
1: Adem van het leven van het Ademproject. We gaan nog even doorpraten over de preek van zojuist. Dus Janneke, fijn dat u er nog even voor bent blijven zitten. Dat woord antraciet, dat dus blijkbaar twee keer voorbij kwam. Dat kolenvuurtje waar Petrus eigenlijk aan herinnerd werd door de Heer Jezus. Ik moet altijd opletten, hè. Als zo'n woord dan aan elkaar gekoppeld wordt, als dat vaker voorkomt, dan moeten we alert zijn.
2: Ja, het is echt het woord antraciet. Dat kennen we alleen nog als een tint grijs. Maar antraciet, dus ik weet dat mijn vader vroeger wel vertelde dat hij kolen moest sjouwen. Er zullen vast misschien luisteraars zijn voor wie dat geldt. Maar dat is echt dat woord, zeg maar, wat dan... En toen dacht ik, ja, geur is een herinneringsdingetje, hè?
1: Dan gaat er opeens een luikje open. Ja. Dus je denkt, dit heb ik eerder geroken.
2: Ja, ja, dat is denk ik bij ons allemaal zo.
1: Ja, ja. Ja. Dan die confrontatie. Petrus krijgt drie keer de vraag van Jezus, hou je van mij? Het wordt wel vaak uitgelegd als een boetedoening. Drie keer verraad gepleegd, moest ook drie keer dat weer goed maken. Was het een vergelding van Jezus?
2: Ja, dat is, kijk, ik vind dat altijd wel lastig. We hebben die verhalen. Johannes heeft er niet bij gezegd dat het een boetedoening, een vergelding is, een kans of niet. Dus dat is een stukje interpretatie. Ik lees het als een kans. Als ik vind boete en vergelding helemaal niet zo bij de Heer Jezus passen, zeg maar. Ik vind het echt een mooie gedachte dat de Heer Jezus zegt van, ja, je hebt drie keer dat gezegd, nu geef ik je drie keer de kans om er iets anders overheen te zeggen, als het ware. Vind ik wel een mooie gedachte. Maar weet je, Johannes heeft het er gewoon niet bij gezegd. Dus ja. Dat moeten we interpreteren.
1: Wat we wel weten is dat hij meteen verantwoordelijkheid krijgt van Jezus. Zit er nou een bepaalde opbouw in? Als Jezus eerst zegt, wijd mijn lammeren, dan hoed mijn schapen en dan wijd mijn schapen.
2: Ja, daar heb ik ook echt 100 interpretaties over gelezen. En ik vond er eigenlijk geen één waar ik heel erg wat mee kon. Dus ik heb hem maar even laten liggen. Het is misschien wel een luisteraar of iemand anders die daar een prachtige invulling aan kan geven. Maar ik kwam er even niet... Hoe zeg je dat? Het raakte mij niet aan dat ik dacht, dat moet ik nu gaan vertellen vandaag.
1: Ja, dan kunnen we ook lekker in blijven graven. Hè? Dat vind ik ook het mooie van de Bijbel. We zijn nooit uitgeleerd en we kunnen steeds nieuwe dingen ontdekken. Wij zeggen natuurlijk altijd, vertrouwen komt te voet, het gaat te paard. Wat naïef eigenlijk van de Heer Jezus, dat hij Petrus zo snel weer toelaat tot zijn inner cirkel en me ook nog weer taken geeft.
2: Dat is absoluut zo. Maar dat is bij alle discipelverhalen van Jezus zo. Ik bedoel, de tollenaar wordt een discipel, Matthäus Levi. De geesteszieke vrouw wordt de eerste prediker van de opstanding, Maria van Magdala. Door echt, hè, iemand die gewoon geestesziek is geweest en zeggen, jij bent degene die de belangrijkste woorden moet gaan doorgeven. En mensen gaan natuurlijk zeggen, je bent gek. Dat was je vroeger al, maar dit is helemaal gestoord. En toch doet hij dat. Dus ja, Jezus doet dat steeds. Ik vind het echt, echt super risicovol natuurlijk.
1: Ik denk dan meteen, vraagt hij dat ook van ons?
2: Ja, absoluut. Ja, dat denk ik wel. Dit zijn wel verhalen om in te stappen. Ja.
1: Want wij zijn natuurlijk heel erg van, ja, als iemand een misstap heeft begaan, komt daarvan terug, nou oké, dan willen we je misschien wel vergeven. Maar vertrouwen, dat is nog wel even next level.
2: Ja. Nou, Jezus zegt dat wel over iets wat met hemzelf is gebeurd. Ja. Ik vind dat op zich wel uitmaken, hoor. Hij zegt niet bij iemand die iemand anders pijn heeft gedaan of gekwetst, van zet hem op, zeg maar. Hij stapt over zijn eigen gekwetstheid heen. Misschien is dat wel van belang om hierbij te benoemen, zeg maar.
1: Ja, want wij gaan dan snel weer uitleggen dat iemand anders dit zou moeten doen. Laten we bij onszelf beginnen.
2: Precies, precies.
1: Dat is een mooie...
2: Daar is je eigen kolenvuurtje.
1: Ja, dat is een mooie oproep. Waar is jouw kolenvuurtje? De overvloed en de verantwoordelijkheid. Mooi om te zien hoe Jezus ook wel die pijnlijke vragen durft te stellen. Want hij moet pijnlijk zijn geweest voor Petrus, denk ik. Hè? Hou je van mij?
2: Ja, voor Jezus misschien ook wel.
1: Ja.
2: Dus ik vind niet altijd... Hoe zeg je dat? De vraag stellen is moeilijk en de vraag beantwoorden is moeilijk. Het is echt zo'n moment waar je doorheen wil scrollen.
1: Ja.
2: Toch?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik inderdaad... je zei, hoe reageer je op schaamte? Ik denk dat ik toch wel graag was weggelopen of gedacht van, joh, op het moment dat je ziet dat het Jezus is. Maar dat zegt ook weer wat over Petrus. Dat hij, toen hij door had dat het Jezus was, dat hij niet kon wachten tot die boot die laatste meters aflegde, maar dat hij er alvast uitsprong.
2: Ja, en er zit iets van... je proeft in de woorden van Petrus iets van, moeten we dit doen? Maar hij loopt niet weg. Dat vind ik ook wel weer echt super moedig van Petrus, hoor.
1: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er misschien... misschien komen er wel van die gedachten bij luisteraars op. Hè, dat je denkt, oh ja, ik heb eigen schaamte waar ik mee rondloop. Of dingen die, nou ja, waar ik me naar God toe of naar andere mensen toe voor schaam. Ja, ik denk ook dat het weer belangrijk is om gezegd te hebben... je hoeft daar niet alleen mee rond te lopen.
2: Nee, als er iets om op te biechten is, moet je dat vooral doen. En dan bij iemand van wie je weet dat diegene je ook de genade van de Heer Jezus kan vertellen.
1: Ja. Ja. Want die genade is gelukkig op heel veel plekken te vinden.
2: Het is echt, dat zit ik nog weer te bedenken. Het is echt wel super bijzonder dat dit verhaal in de Bijbel is komen te staan. Want je zou denken dat op het moment dat ze over de hele wereld het fantastische nieuws over die geweldige redder Jezus willen vertellen, dat dat een smashing story is met allemaal positieve krachtverhalen. Nou, het Bijbelboek Johannes sluit gewoon hiermee af met een ontzettend loser verhaal. Ja. Dus ze moeten gewoon zo overtuigd zijn van de kracht van genade. En dat dat tegelijkertijd kan betekenen dat je over jezelf dit soort verhalen kan vertellen. En dat moet wel waar zijn.
1: En dan ook nog zo'n kleine hint naar Petrus hoe die gaat sterven. Je denkt, ja, dat was ook geen pretje. Dat is mooi dat je dat zegt. Dat moet wel waar zijn. Zou je met ons willen bidden?
2: Zeker. Heer Jezus, het moet wel waar zijn dat u de levende bent. Dat u degene bent die waar een bron van liefde voor ons allemaal is. Een bron van genade en vergeving. En Heer, wat hebben we dat nodig? Wat zijn er veel kolenvuurtjes in ons leven, Heer? Dingen waar we ons voor schamen. Waarin we onszelf en elkaar en u zijn tegengevallen. Heer, het zou te makkelijk zijn om dat nu voor iedereen maar even tegen u te zeggen. Wilt u ons de gelegenheid en de ruimte geven om dat allemaal zelf tegen u te zeggen en ook de moed te hebben om het tegen elkaar te zeggen? Wilt u ons uw geest van vrede, moed en liefde geven, Heer, om niet weg te lopen voor moeilijke dingen, maar om ze aan te gaan? Wilt u ons uw overvloed en uw verantwoordelijkheid geven, Heer, want wilt u ons ook duidelijk maken wat dat voor ons persoonlijk betekent? Wilt u dit verhaal met ons mee laten gaan, zodat we inderdaad ontdekken hoe u van ons houdt en welke verantwoordelijkheid u aan ons geeft, Heer. Wilt u dat deze week met ons doen? In Jezus' naam, amen.

Christian Verwoerd, dit is niet ons thuis. Ik hoop dat er iets bij zat voor je. Deze kerkdienst. Een lied, een woord, een gebed. Misschien iets uit de Bijbel dat we lazen. Dat je daarmee door kunt. Dat het je tot zegen mag zijn. In ieder geval mogen we elkaar ook Gods zegen toebidden. En misschien is dit ook een moment als je dat gewend bent. En je vindt het prettig om even een hand uit te strekken. En samen elkaar te zegenen. Vader, zo zegenen we elkaar in uw heilige naam. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dank u wel dat we mogen weten dat u aanwezig bent op al die plekken waar nu geluisterd wordt. En help ons om zelf ook weer tot zegen te zijn.

0: Campus Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer denkt nog een paar uur bezig te zijn met de grote brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Ze laten het gecontroleerd uitbranden. Het pand is niet meer te redden. Een deel ervan wordt gesloopt, zodat de brandweer binnen kan kijken of de brand onder controle is. Een ander deel van het pand is ingestort. De droneaanvallen op Moskou waren gericht op een olieraffinaderij, omdat daarmee de oorlogskas wordt gespekt, zegt president Zelensky. Er werd ook een appartementencomplex geraakt. Honderden mensen moesten hun huis uit. Meer dan 1000 drones werden uit de lucht gehaald voor ze iets konden raken. Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. De raket vloog richting zee, maar het is niet bekend waar hij is neergekomen. De lancering zorgde voor onrust in de regio. Zuid-Korea eiste eerder dat Noord-Korea zou stoppen met het afvuren van raketten. Het weer van Weer Online? Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: weg. Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld in Den Haag gisteren zijn weer vrij. Het protest van extreemrechts werd beëindigd omdat demonstranten gewelddadig werden. Ze bekogelden de politie en ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. De verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden. De restanten van het uitgebrande bowlingcentrum in Leeuwarden zijn ingestort, meldt Omroep Friesland. Met een kraan wordt de boel uit elkaar getrokken om de laatste vlammen uit te krijgen. Dat gaat nog wel een paar uur duren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die misschien werd aangestoken. In Rusland is vandaag de laatste dag van de parlementsverkiezingen. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Oekraïne geprobeerd die te verstoren met een grote droneaanval. Meer dan 1000 drones zijn onderschept. Er werd ook een verkiezingsbus aangevallen in door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Het begint wat drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu een kleine 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Knaupendel is het oponthoud een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de A12 verderop bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. Ook door wegwerkzaamheden, ditmaal in Duitsland.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent, ik heb vertrouwen op hem.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het geweld in Overasselt begin deze maand moest iedereen worden gedood die in de boerderij was van Jan G., schrijft de Telegraaf. 3 Franse verdachten zouden tegen de politie hebben gezegd dat ze die opdracht kregen. Er zitten nog 32 mensen vast die worden verdacht van moord of doodslag. Iedereen die gisteren werd opgepakt op het Malieveld in Den Haag is weer vrij. Een demonstratie van extreem rechts liep uit op rellen. De politie werd bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Er werden 24 mensen opgepakt die zich later alsnog moeten verantwoorden voor hun gedrag. Een Belgische minister kan niet naar de VN-top in New York omdat ze het vliegtuig niet in mag. Ze heeft een zeldzame ziekte waardoor ze een speciale zuurstoffles nodig heeft en die mocht niet mee aan boord. Er kon deze keer geen uitzondering gemaakt worden. Ze zou onder meer praten over AI en met koningin Mathilde meegaan. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op 2 plaatsen heb je wat meer vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld, tussen Kerkdriel en Geldermalsen, daar is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens, ook een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden in Duitsland.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws Gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Oostenrijk is een Nederlander overleden bij een duikongeluk. Hij raakte tientallen meters onder water in paniek en maakte een noodstijging. Eenmaal op de kant geholpen is hij gereanimeerd, maar zonder succes. Volgens Oostenrijkse media is het een ervaren duiker en is het niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. De politie denkt te weten wie er hebben geschoten in Overasselt begin deze maand, schrijft de Telegraaf. Er wordt ook steeds meer duidelijk over de aanslag. Zo zouden 3 Franse verdachten hebben verklaard dat ze de opdracht kregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Er zitten nog 32 mensen vast. Noord-Korea heeft nog een raket afgevuurd, de tweede in een paar uur tijd. De eerste was een ballistische raket die neerkwam in zee. Waar de tweede terecht kwam is nog niet duidelijk. Buurlanden van Noord-Korea maken zich zorgen over de rakettesten en ook over de kernwapens die het land ontwikkelt. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Het is toch nog behoorlijk druk op de weg. 80 kilometer file bij elkaar. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar kom je in 11 kilometer tussen Kerkdriel en afrit Geldermalsen. Zijn daar wegwerkzaamheden waardoor de linkerrijstrook dicht is. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hoogt bij Eindhoven. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Eckerswijer is het oponthoud 35 minuten. En ook in de buurt van Eindhoven op de A67. Venlo-Eindhoven tussen Someren en Geldrop. 10 minuten verdraging. Daar is de rechte rijstrook dicht.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De dood van een Nederlandse duiker in Oostenrijk was volgens de politie een ongeluk. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. De man van 57 raakte volgens verschillende media op een diepte van bijna 100 meter in de problemen. Vermoedelijk kwam hij daarna te snel naar de oppervlakte en overleed hij daardoor. President Trump wil dat de triomfboog die hij in Washington wil laten bouwen ook een militair complex wordt. Het moet een uitvalsbasis worden voor scherpschutters en drones. De boog moet een van de paradepaardjes van Trump worden. Het project kreeg al snel de bijnaam Arc de Trump, een knipoog naar de Arc de Triomphe in Parijs. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie uit Sesamstraat nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. En vandaag werd bekend dat Paul Hanen stopt met Bert. Tijd om een nieuwe generatie een kans te geven, zegt hij. Hanen heeft afgesproken dat hij over de nieuwe stemmen mag meebeslissen. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht bij Knopendel ook 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A16 Breda-Rotterdam staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En daar sta je ook een uur in de file.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Komende week staan nog geen gesprekken op de planning tussen het kabinet en de oppositiepartijen over de begrotingen, meldt de NOS. Premier Jette zei aan het eind van het Prinsjesdagdebat zo snel mogelijk om tafel te willen met partijen. Maar hij is komende week bij de VN-top in New York. Daarom lukt dat nog even niet. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen zijn naar het meldpunt persveilig gestapt. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Zo lieten actievoerders een van de twee expres struikelen. De fotograaf werd door een agent met camera en al het water ingeduwd. Drie Extinction Rebellion-demonstranten die gistermiddag met een auto de A12 bij Zevenaar blokkeerden, worden vanmiddag verhoord. Ze zetten hun auto zo neer dat andere demonstranten de weg op konden. Gisteren was er geen tijd meer voor een verhoor, dus de drie moesten een nachtje op het politiebureau blijven. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan vooral korte files, behalve op de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar sta je voor de Duitse grens weer een kwartier in de file. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht is de verdraging 10 minuten.
4: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Hoe graag premier Jette ook met de oppositie verder wil praten over de begroting, komende week zitten gesprekken er nog niet in, meldt de NOS. Jette zit een deel van de tijd in New York bij de VN en volgens de RVD lukte het daarom niet om de agenda's gelijk te krijgen. Na de politieke beschouwingen zaten de gesprekken nog muurvast. Halverwege de verkiezingsdag lijkt de opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn hoger te liggen dan de vorige keer. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren mag vandaag gestemd worden. Het is een spannende dag voor bondskanselier Merz. Zijn populariteit daalt en er wordt al dagen gespeculeerd over zijn aftreden. De vriendin van de pas overleden zanger Ben Sanders zegt dat ze in de toekomst nog niet eerder uitgebrachte muziek van haar partner wil delen. Maar dat doe ik op het moment dat ik er de kracht voor heb, zegt ze op Instagram. Ze hoopt dat collega-artiesten die eventuele tributes willen maken daar ook nog even mee wachten. En dan het weer van Weer Online. Zonnige periode, maar ook stapelwolken en in het binnenland soms een bui. Het is een graad of 19. Vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon, minder wind en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staat ongeveer 50 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam wel 10 minuten extra reistijd tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermalsen een kwartier door werkzaamheden daar. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen-Duitse grens vanaf knooppunt Kunderberg is de vertraging ruim 10 minuten.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: stellen. Oké
1: dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren sluiten op dit moment. Net als bij de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt van laatst lijkt het erop dat de extreemrechtse AfD flink gaat stijgen en is de partij van bondskanselier Merz niet populair. Hij is in Berlijn met de partijtop aan het praten over zijn toekomst. De dode die gisteren op straat werd gevonden in Maastricht is niet door een misdrijf omgekomen. De politie ging daar in eerste instantie wel van uit en stelde een uitgebreid sporenonderzoek in. Nu gebleken is dat er geen misdrijf in het spel is, is het onderzoek afgesloten en geeft de politie geen verdere details. Rusland zegt dat er meer dan 1000 cyberaanvallen zijn geweest, gericht tot de parlementsverkiezingen. Toch verloopt het stemmen op deze laatste dag normaal, zegt een Russisch persbureau. Het is de eerste keer dat Rusland parlementsverkiezingen houdt sinds het Oekraïne binnenviel. Maar ze zijn volgens experts niet democratisch. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdril is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren lijkt de rechtsradicale AfD flinke winst te hebben gemaakt, blijkt uit de exit poll na het sluiten van de stembureaus. In Berlijn is er winst voor Die Linke. De CDU van bondskanselier Merz gaat fors onderuit en lijkt af te steven op de grootste verkiezingsnederlaag ooit voor de partij. In Parijs zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit wordt gegaan dat elke ordehandhaver die geweld heeft gebruikt goed heeft gehandeld. De betogers, waaronder politici en mensenrechtenorganisaties, vinden dat de politie niet zomaar overal mee weg moet komen. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen, hebben het meldpunt persveilig ingeschakeld. Journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Eentje werd door actievoerders onderuit gehaald. De fotograaf kreeg een duw van een agent en viel met camera en al in het water. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdril is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.

0: Psalm 150, loof nu de Heer. We hoorden het hervormd zangkoor Jubilate uit Ede.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Dit is Groot Nieuws Radio. Je luistert naar het Heerlijk Loflied, aflevering 864. Vanavond één gast en er is veel te bespreken. Dirigent Minne Veldman schuift aan, want hij is de dirigent van ons Blijde Klankenkoor van de Week. En dat is het gereformeerd mannenkoor Vechtdal. Maar hij is deze zomer ook overgestapt naar Amersfoort. Hij is de nieuwe dirigent van het mannenkoor Jeduten. Nou, daar is genoeg om over te bespreken dus. Maar eerst naar Urk, naar het Urker gemengd koor Immanuel. Zij zingen voor ons: Wees stil voor het aangezicht van God.

0: Een opname van het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde in de tijd dat Klaas-Jan Mulder daar nog dirigent was. We hoorden solist Henk Eilander. En gezamenlijk zongen zij het lied Hoor, hoor, mijn ziel. Johannes de Heerlied 282. Vandaag is mijn gast, dirigent en organist Minne Veldman. Er zijn een aantal dingen die wij mogen bespreken. Allereerst is hij natuurlijk dirigent van ons Blijde Klanken Koor van de Week. Dus daar komen we op. Maar allereerst de actualiteit. Minne Veldman, een hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Leuk dat je hier bent. Ja, en die actualiteit is natuurlijk dat jij de nieuwe dirigent bent van Mannenkoor Jeduthun uit Amersfoort.
1: Ja.
0: Natuurlijk heb je er vol overtuiging voor gekozen, maar was je ook heel blij?
1: Ja, ik ben heel blij.
0: Ja, want je bent nu een paar weken onderweg ook met dit koor.
1: Ja.
0: En hoe waren de eerste repetities?
1: Ja, geweldig. Het is natuurlijk altijd spannend als je bij een nieuw koor komt.
0: Ja.
1: En zeker ook wel als je ergens komt waar al zo lang een hele goede dirigent de scepter heeft gezwaaid.
0: Mm-hmm.
1: Maar ontzettend leuk. Ik ben ontzettend goed ontvangen. De mensen zijn bijzonder hartelijk. En het is een fantastische sfeer op het koor. Het is heel gezellig. En er wordt hard gewerkt. En ze pakken. Laat ik zo zeggen, het is al een heel mooi koor.
0: Ja.
1: Het klinkt prachtig. En ze zijn ook in staat om open te staan voor wat ik graag wil. En dat pakken ze heel goed op.
0: Mm.
1: Dus ja, ik ben er heel enthousiast over. Ja. Met een hoop nieuwe energie weer thuis, zeg maar.
0: Ah,
1: ja.
0: Leuk. Dat is goed om te horen. Voor de zomer had ik even een gesprek met Arie over waarom hij het koor had losgelaten.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd concluderen we dat er een hele transfermarkt open is geweest in de zomer. Dat iedereen een beetje van de stoelen is gewisseld. Want jij hebt uiteindelijk ook weer een koor verlaten om naar Jeduthun te gaan.
1: Ja.
0: Doet dat ook altijd een beetje pijn?
1: Ja, kijk, je raakt ook verweven met een koor en met de mensen daar natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: En bij de ene koor ben je wat langer dan bij de andere. En hoe langer je er bent, hoe meer je dat ook wel hebt.
0: Mm.
1: Het heeft altijd wel twee kanten, want je kiest ergens heel bewust voor. Dus je bent ook blij als je een bepaalde stap zet.
0: Ja.
1: Maar ja, je laat ook wat achter natuurlijk. En dan heb je ook met plezier gewerkt.
0: Ja.
1: Dus ja, zo gaat dat.
0: Ja, nou heb je dat in je leven vaker gedaan. Even toch nieuwe klussen aangenomen en daarmee ook andere dingen loslaten. Wendt dat op een gegeven moment? Word je er beter in, die overstap?
1: Ja, dat moet ik wel zeggen, ja.
0: Ja,
1: ja ik weet nog dat het kost mij vroeger ontzettend veel moeite. Alleen al om een stap te zetten om ergens te gaan solliciteren, denk ik, ja, maar dan moet ik dit koor achterlaten. En dat vind ik ook omdat ik het rot vind voor het koor vind en voor die mensen daar. En ook wel wat je zelf achterlaat natuurlijk. Maar ik moet wel zeggen, het gaat me wel iets makkelijker af om te zeggen van nou, ja, dit is toch wel wat ik heel graag wil.
0: Ja.
1: En je ziet ook wel dat het gebruikelijk is, dat het vaker gebeurt natuurlijk.
0: Dus, ja, het is een gangbare zaak. Ja. Is solliciteren iets wat je leuk vindt?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, dat vind ik helemaal niks.
0: Nee, want je moet ook zo'n proefdirectie waarschijnlijk doen. Je moet eerst even vertellen wat je allemaal voor mooie dingen in je leven hebt gedaan.
1: Ja, je moet eerst de lottrompet over jezelf steken. dat hoeven wij helemaal niet. Maar ja, goed.
0: Nee.
1: Ja, je moet jezelf een beetje aanprijzen. En dan inderdaad, dan moet je zo'n proefdirectie doen.
0: Mm.
1: En dat vind ik hopeloos vervelend.
0: Ja.
1: Ja, dan kom je ergens bij mensen die je helemaal totaal niet kent. En die zitten je allemaal aan het koekeloeren van waar ben jij voor iemand? Waar ga jij dat doen?
0: Ja.
1: Maar toen ik bij Jeduthun de proefdirectie deed, toen viel dat al wel heel snel van me af, moet ik zeggen. Dat ging heel ontspannen.
0: Moet je ook referenties opgeven? Stelde ze jou vragen van joh, Minne, wie kunnen we bellen voor meer advies?
1: Die vraag is niet gesteld, maar ik doe dat altijd wel. Als ik een sollicitatiebrief schrijf, dan zet ik er gewoon altijd de referentie bij de December Core. Je kunt contact opnemen.
0: Wel even bestuur.
1: Tenzij er ergens iets gevoelens ligt. Want ik heb nu bijvoorbeeld ik ben dan gestopt in Drachten en toen dit ging spelen. En toen heb ik het bestuur van Drachten heb ik daarin van op de hoogte gebracht dat ik ging doen. En gezegd van jongens, zus en zo.
0: Ze kunnen bellen.
1: Ze kunnen bellen,
0: ja.
1: Maar mijn advies zou zijn, heb het hier maar even verder met niemand over. Want als het niet doorgaat, laten we het koor niet met onrust opzadelen.
0: Nee, dat wil je ook zuiver houden
1: op dat
0: front. Ja, hey, zo gaat dat dan. In vol enthousiasme, we hadden even een gesprek voor de uitzending. Proef ik al heel veel enthousiasme en je benoemt het nu weer. Wat is het aan Jeduthun waar je zo enthousiast over wordt?
1: Het is gewoon een heel erg mooi mannenkoor. Met een mooie grote club en met een goede stemverhouding en met een mooie klank. Waar je kunt merken van hier is jarenlang een hele goede dirigent bezig geweest.
0: Mm.
1: Dus dat is natuurlijk al heel prettig.
0: Ja.
1: mijn hart ligt toch ook wel bij mannenkoren die het Nederlandse geestelijke lied zingen. De psalmen en de gezangen. En om dat dan ook echt heel mooi te doen. Een hele mooie klank van te maken. Maar om ook wel een beetje tekst uitbeeldend te zingen. En dat is dan niet per se een komma. Daar was het heel nadrukkelijk, dat kan. Maar ja, hoe maak je je klank? En wat zing je hard en wat zing je zacht? En dat soort dingen, tempo. En dit is een koor wat dat voelt. Dat aanvoelt en wat het kan. En ik herinner me nog gewoon dat ik jaren geleden een concert met hun had. Met een ander koor van mij, waar zij bij ook mee zongen. En dat ik thuis kwam en tegen mijn vrouw Aline zei: als dat nou nog eens vrijkomt, dan ga ik solliciteren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk een idee over wat je met het koor wilt. In hoeverre hou je rekening ook met dat wat zij al gedaan hebben of wat zij kunnen? Want je wil natuurlijk, neem ik aan, ook geen kopie van het mannenkoor Vechtal hebben. Je wil ook een echt uniek Jeduthun houden.
1: Ja. Nou, dat vind ik ook wel leuk, want het zijn echt wel de twee heel verschillende koren. Dus je kunt, natuurlijk zul je als dirigent jouw stempel erop zetten, maar het gaat niet alleen om wat mijn idee is, maar het gaat ook om dat koor, het karakter van dat koor.
0: Ja.
1: En dit is een koor waarvan het karakter mij aanspreekt. En dat ik denk van ja, daar kan ik iets mee.
0: Ja.
1: En dat is bij het Vechtal ook zo. Maar dat heeft alleen al een ander repertoire. Er zal wel iets overlap zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar kijk, het Vechtal komt bijvoorbeeld uit het gereformeerd vrijgemaakte hoek. Terwijl Jeduthun echt een reformatorisch koor is. Nou, dan heb je echt al een verschil.
0: Ik sprak laatst iemand die ook af en toe van koor was gewisseld. Zoals elke dirigent dat eigenlijk doet. En die zei dat eerste jaar, dat gaat vaak wel. Het tweede jaar is altijd wat lastiger. Wat is jouw ervaring daarin? Om het eerste jaar dan breng je allemaal nieuwe dingen in en ben je elkaar nog aan het aftasten ook.
1: Mm-hmm.
0: En dat tweede jaar is vaak wat lastiger. Hoe beleef jij dat?
1: Oh, dat weet ik niet. Ik heb het nog nooit als lastig ervaren.
0: Nee.
1: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat je van tevoren met elkaar duidelijk spreekt. Vooral met bestuur dan van jongens, wat verwachten we van elkaar?
0: Mm-hmm.
1: En als je dat weet en je maakt dat ook waar, dat je ook echt doet wat je beweert hebt, zeg maar.
0: Ja.
1: Dan heb je het gewoon goed met elkaar, denk ik. En je moet wel aanvoelen wat zo'n koor kan.
0: Mm-hmm.
1: Waar de kracht van het koor zit, waar de valkuilen in zitten.
0: Ja.
1: Ja, en dan is het, ga jij dan als dirigent met die valkuilen aan de slag om ze daarin beter te krijgen? Of ga je die uit de weg? Dat zijn nog wel eens wat dingetjes.
0: Ja.
1: Maar ik heb nooit ervaren dat het op een gegeven moment moeilijker wordt.
0: Nee.
1: En je bouwt eigenlijk, in het begin heb je wel een gewenningsfase. En ook een overgangsfase. Want je zit nog deels ook wel op het repertoire van je voorganger. Mm. En dan merk je ook wel dat je bepaalde dingen, die zijn er helemaal ingeslepen.
0: Ja.
1: Dus die hingen ze op een bepaalde manier. Nou, dan zeg ik, joh, zijn jullie dan gewend om dit zus of zo te zeggen? Ja, dat zijn we gewend. Mm. Zeg maar, ik gaf het toch niet aan.
0: Nee.
1: He, dus dat heb je wel. En als je in het tweede jaar, derde jaar, ga je steeds meer gewoon eigen worden.
0: Denk je dat het publiek het merkt? Dat je in een overgangsjaar zit? Als je het een jaar mag noemen?
1: Nou ja, je kunt niet generaliseren. Er zullen mensen zijn die het merken en ook heel veel niet, denk ik.
0: Die denken gewoon, er staat een mooi koor.
1: En zo, ja, als ze maar mooi zingen, is maar prima. Ja. Dat denk ik wel, ja.
0: Ja.
1: Nou, dat is sowieso, is dat wel een beetje, dat is wel een dingetje, hoor. Want ik heb wel eens bij het Vechtal bijvoorbeeld, en dan ben je week in, week uit ben je aan het repeteren en aan slijpen om dit specifiek zo mooi te krijgen. En dan heb je een concert en dan komt het er niet uit. Hè. Dat kan gebeuren. Dan gaat het niet goed. Zij is niet helemaal gefocust. Of de helft van de eerste tenoren die zijn ziek of met vakantie of weet ik wat.
0: Ja.
1: En dan staat er een iets ander koor en is de dynamiek anders en dan komt het er niet helemaal uit. En dan ben ik geneigd om hartstikke zagrijnig te worden. Dan denk ik, ja, hallo, wat is dit?
0: Ja.
1: En dan loop je in de wandelgang. Het was geweldig, prachtig concert. Jullie hebben zo mooi gezongen. En op de repetitie zeg ik, jongens, dit was niet goed. Ja, maar mijn vrouw vond het geweldig. Het
0: publiek vond het mooi,
1: denk ik, ja. Hallo, waar ben ik voor bezig?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, laten we straks even die overstap maken naar dat koor. Want het gereformeerd mannenkoor het Vechtal is ons huidig Blijde Klanken koor van de week. Nu gaan we even luisteren naar muziek van het mannenkoor Jeduthun uit Amersfoort. MUZIEK

0: Sterk in de heren werd gezongen door de zangeressen van Young Ladies Choir Hadassah. Kom in mijn hart was het lied daarvoor. En dat was een samenwerking met Tineke Roosboom, de sopraan, en hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilans. De gast vandaag is Minne Veldman. We hebben het al gehad over zijn overstap naar mannenkoor Jeduthun uit Amersfoort. Maar directe aanleiding was natuurlijk ook dat het Grifmeerd mannenkoor het Vechtdal nu Blijde Klank een koor van de week is. Minne, je had het zojuist al over dat het eigenlijk twee hele verschillende clubs zijn. Wat is het karakteristiek voor het Vechtdal wat jou betreft?
1: Karakteristiek? Muzikaal gezien is het een club met een hele mooie, warme klank. En ook een bezielde manier van zingen. Ze leggen echt wel hun hart op tafel. Mm. En dat kan van heel ingetogen tot heel uitbundig. En ze zijn ook in staat om met een hele mooie klank daar heel genuanceerd in te zijn. Hè? Dat je... Het hoeft niet hard of zacht te zijn. Je kunt er echt mooie schakeringen maken. Ja. En het is een qua repertoire een mix van de klassieke geestelijke lied, psalmen en de gezangen. Maar ook wel wat meer hedendaags.
0: En, vind je dat zelf een leuke combinatie voor dit koor?
1: Ja, zeker. Ja hoor, dat vind ik een hele leuke combinatie. Ja. En die mix maakt toch goed. En we hebben ook... een redelijk lage gemiddelde leeftijd. Nog ruim onder de 70 in ieder geval. Maar er zit nog een hoop jongeren op, zoals ik zelf ook nog heel jong ben.
0: uiteraard. Ja, want dit koor viert binnenkort dat ze 50 jaar onderweg zijn. Ja. Zijn er ook mensen die er al 50 jaar bij zitten?
1: Eentje?
0: Ja. Die is nog steeds ook heel jong natuurlijk, maar die heeft al alles meegemaakt.
1: Is onze dat koormeester.
0: Dat is de koormeester. Ja. Is dat dan ook een soort een beetje de vraagbaak van het koor? Als iemand wil weten, hoe gingen dingen vroeger?
1: Nou, voor mij wel, want ik ging voor het jubileumconcert aan de gang en een repertoire samenstellen. En het leek mij leuk om ook iets te doen wat echt uit de periode van mijn voorgangers kwam. Mm. Freddy Veldkamp heeft jarenlang koor gedirigeerd. Dus ik heb aan hem gevraagd van, er is zoveel gezongen bij Freddy, maar wat was nou voor Freddy een favoriet? Wat was nou echt, als je aan Freddy denkt, wat was nou iets wat Freddy graag zou... Er kwam boven tafel van Spirit of the Living God, dus dat gaan we zingen.
0: Oh ja.
1: En ik zeg, nog eerder, toen het opgericht werd, toen was Roelof Welzinga dirigent. Ja. Dus wat komt nou echt uit, want je hebt een muziekarchief met nummering. Mm. Je kunt er niet altijd op bouwen dat nummer 1 ook echt uit het begintijd stamt. Want sommige koren die zijn na een jaar of 6, 7 daarvan, we kunnen ook wel eens nummers gaan doen.
0: Ja, ja.
1: Maar hij gaf eigenlijk van, ik zeg, als ik dat lied, is dat nou uit de tijd van Freddy of van Roelof? Dat is van Freddy, ik zeg, dat moet ik niet hebben. Mm. Daar heb ik alleen van. En dat lied, Zing van zijn trouw. Dat is echt, daar kwam Roelof mee.
0: Okay.
1: Nou, dan gaan we dat zingen, om echt uit de periode van Roelof.
0: Stel dat je hem zou vragen, wat is nou typisch een Minne Veldman lied? Wat zou hij dan noemen?
1: Oh, dat hele laatste zootje.
0: Maar is er eentje waarvan jij misschien met nog meer enthousiasme dat hebt ingebracht?
1: Wat ik echt een heel erg mooi lied zing, wat het Vechtdal ook fantastisch zingt, dat is O Heer Jezus, kom. Dat is een werking van Willem en ik Zwart. I Surrender All is de... Mm-hmm. Ja, dat zingen we wel echt heel erg mooi. Dat word ik bijna, als ik het dirigeer, word ik echt doorgeraakt, ja.
0: Zit hier in het jubileumconcert ook?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is het laatste nummer zelfs.
0: Oké. Okay.
1: Zet ermee af. Ja,
0: omdat ze hem zo mooi zingen ook?
1: Ja, en ook. Maar ook waar het om gaat. Het gaat natuurlijk om wat wij hier op aarde allemaal aan doen zijn. Dat loopt erop uit dat Christus terugkomt. En daar gaat het lied over.
0: Ja.
1: Kom Heer Jezus, kom. Ja, dat vind ik wel heel mooi.
0: 50 jaar is een mooie leeftijd. Het is goed om dat ook te vieren. Het geeft ook nog heel veel ruimte om door te groeien. Vooral als je groep mannen heel jong is en de dirigent is nog heel jong. Heb jij al een idee waar je naartoe wil werken de komende jaren?
1: Ik heb geen stip op de horizon gezet. Maar wat wij nu aan het doen zijn, is geweldig mooi. We hebben een repetitie, hebben we ontzettend veel plezier met elkaar. En er wordt echt fanatiek gewerkt. En de klank wordt gewoon iedere week mooier.
0: Ja?
1: En daar wil ik gewoon graag aan doorwerken. En dan zien we wel wat er op ons pad komt. We gaan nu ons jubileumconcert doen. Dat is voor ons al echt een spektakel. Want we hebben een heel mooie bezetting erbij. Twee trompetten, een fluit, hobo, een strijkquintet. Judith Godeke sopraan, orgel, piano. Dus ja, dat wordt al een enorm feest. En ik zou, daar zijn we nog niet helemaal over uit, maar daar zou ik wel heel graag nog een mooie professionele opname van willen laten maken. Aan het einde van dit seizoen bijvoorbeeld.
0: Van het hele programma?
1: Nou ja, in ieder geval van wat op dit moment zeg maar het hoogtepunt van ons repertoire is, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: En nou, we gaan nog op reis straks in het voorjaar, een jubileumreis. En,
0: waar ga je heen?
1: Richting België, Brugge, Gent en Mechelen.
0: Leuk.
1: Ja, en ja, goed, je wil natuurlijk mooie concerten gaan doen.
0: Ja.
1: En die klank van dat koor verder uitbouwen, mooier maken.
0: Hey, even een beetje een zijspoor, maar ook weer niet. Het Vechtal zit natuurlijk in de omgeving van Hardenberg. Dat ligt echt tegen Duitsland aan. Hebben jullie ook Duits publiek dat bij concerten komt kijken?
1: Niet dat ik weet.
0: Nee.
1: Niet dat ik weet.
0: Ja, ik ben zelf niet zo op de hoogte van de Duitse koorcultuur, maar ik kan me voorstellen dat ze nog wel eens de grens over willen om te kijken wat jullie allemaal doen.
1: Nou, misschien moeten wij eens de grens over om te laten horen wat we allemaal doen.
0: Nee, wij doen hele leuke dingen hier net over de grens. Maar goed, dat is nog even niet onderdeel van dit verhaal. Het jubileumconcert, daar gaan jullie nu hard aan werken. Is het daarna gelijk volle bak richting kerst?
1: Ja, ja. Ja, als het oktober geweest is, dan ga ik eerst ruim 2 weken op tournee naar Australië. En als ik daarvan terugkom, dan gaat het echt volle bak richting de kerst.
0: Zo'n Australië-reis, laten we die toch ook even benoemen. Want dat we, als we jou een beetje op de socials volgen, weten we dat het inmiddels een regelmatige gang naar Zuid-Afrika is. Maar Australië, dat is nog één stukje verder. En twee, voor jou de eerste keer.
1: Ja. Ja.
0: Wat verwacht je daarvan?
1: Nou, ik hoop een beetje mooi weer. Dat verwacht ik wel. Het is daar dan voorjaar. Dus, ik heb geen idee. Hoor. Ik zie wel. Ik moet 5 orgelconcerten geven en 2 samenzangavonden begeleiden. En we gaan het meemaken. Er zijn een paar elektronische orgels. Er zit een houtwerkorgel bij. Dus dan kan ik mooi thuis op mijn eigen orgel de registraties vast uitzoeken en een USB-stickje meenemen.
0: Ja.
1: En ik speel bijvoorbeeld in Fremantle, St. Patrick's Basilica. Dat is een reusachtig groot orgel. Dus ja, het lijkt me wel mooi. Maar wat je er voor de rest kan verwachten, dat is voor mij geen idee eigenlijk.
0: Ja, dat zijn ook wel leuke onderdelen van een jaar, lijkt me.
1: Ja, dat is heel erg leuk. Ja, dat zijn echt hoofdpunten. Sowieso Zuid-Afrika, daar heb ik mijn hart aan verpand. Dus dat vind ik echt fantastisch om naartoe te gaan.
0: Mm.
1: En het is ook leuk, je bent even met z'n tweeën mee aan de andere kant van de wereld. Ik ga Zuid-Afrika, neem ik een van de kinderen mee als registrant. En nu naar Australië gaat voor het eerst mijn vrouw mee.
0: Ook als registrant?
1: Ja, we zullen kijken of ons huwelijk er tegen bestand is.
0: Ja.
1: Maar ook als registrant.
0: Leuk.
1: Zal het niet zo heel erg druk krijgen, want de meeste orgels heb je gewoon een set, dan kun je programmeren.
0: Mm.
1: Dus dan moet je op tijd omslaan, op tijd op plus drukken. Dus ik denk dat dat nog wel gaat.
0: Ik denk dat het goed gaat komen.
1: Ja, vast.
0: Oké. Okay. Nou, ik wens je voor daar natuurlijk alvast een hele mooie tijd. Zeker ook met elkaar. Maar voor iedereen die denkt, hey, maar wacht even, je gaat te snel. Jubileumconcert 3 oktober, waar is dat? Dat is in Heemse, in de Kandelaarkerk. Met een mooi orkest erbij. 50 jaar gereformeerd mannenkoor Vechtal. En dit koor hoor je komende week op Blijde Klanken lekker vaak. Want zij zijn het Blijde Klanken koor van de week. Vandaag sprak ik erover met Minne Veldman, de dirigent. Minne, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Het Blijde Klanken koor van de week.
3: Deze week gereformeerd mannenkoor het Vechtal uit Hardenberg.

Ik wandel in het licht met Jezus. We hoorden trompetisten Pascal van der Velde en Matthijs Valkenwoud, pianist Jan-Peter Theo en organist Marien Stouten. Het lied daarvoor heet U alleen bent God en Heer. Een uitvoering van het gereformeerd regionaal mannenkoord Vechtdal. Daar wil ik nog even over zeggen dat we de komende week veel muziek van dit koor gaan horen, want zo werkt dat bij een koor van de week. En dat vooralsnog natuurlijk om opnames gaat uit de tijd van dirigent Freddy Veldkamp. Maar dat er ernstig wordt nagedacht over nieuwe opnames in dit jubileumjaar. Nou, dat is bijzonder iets om naar uit te kijken. Ik kijk ook even met je naar volgende week, want volgende week is het Heerlijk Loflied er uiteraard weer. Dan heb ik gesprek met Peter Burger. Hij is de opvolger van de helaas overleden dirigent André van Vliet bij Reiskoor Holland Zingt. En ik spreek met Bert Duist over zijn 50-jarig jubileum als dirigent. Dat wordt binnenkort gevierd. Verder in de uitzending volgend weekend Jaap Kramer en Jan Hendrik van Schothorst. Mooie dingen om naar uit te kijken dus. Voor het nieuws van 8 uur nog één lied voor je. Het is een Engelstalig lied van het christelijk koor Jechdoja. Het heet If Ye Love Me. Ik wens je een fantastische week en graag tot snel. Dag.

0: Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank. Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De gewapende mannen die in Overasselt een beveiliger doodschoten stonden eerder bij een andere auto. Dat blijkt uit nieuwe beelden die RTL Nieuws in handen heeft. Te zien is hoe de mannen uit twee busjes komen en eerst op die auto aflopen. Pas daarna lopen ze door en wordt er op de beveiliger geschoten. De rechtsradicale partij Alternatieven für Deutschland is met overmacht de grootste partij geworden in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Volgens een exitpoll kan de partij rekenen op 37% van de stemmen. In de deelstaat Berlijn werd Die Linke de grootste, maar ook daar boekte AfD winst. Na het historische verlies van zijn partij het CDU bij de deelstaatverkiezingen zegt bondskanselier Merz dat hij op zijn post wil blijven. Hij noemt het verlies een ramp, maar zegt Duitsland toch vooruit te willen helpen. Zo belooft hij haast te maken met de hervormingen van het pensioenstelsel. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdriel is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud.
2: Grootnieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar terug, ziet het Trimbos Instituut. Toen stonden bij de jongens nog 4 op de 10 positief tegenover homoseksualiteit, nu nog maar 2. Bij meisjes ging het van 8 naar 5 op de 10. Jongeren vinden het ook op school minder leuk. De sfeer tussen klasgenoten is slechter. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de gebeurtenissen rond de schietpartijen in Overasselt. RTL Nieuws komt ermee en te zien is hoe de groep gewapende mannen eerst bij een andere auto stilhoudt. Ze trekken de deur open, maar doen verder niets. Daarna lopen ze door en schieten een beveiliger dood. In de zaak zitten nog ruim 30 mensen vast. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn uitgelopen op een drama voor de CDU van bondskanselier Merz. Die kreeg net aan 5,5% van de stemmen, het slechtste resultaat ooit voor de partij. Toch wil Merz door. Dit is een rampuitslag, maar ik wil Duitsland vooruit helpen, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staan voornamelijk korte files. Op 2 plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdril is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio-app
0: in de apps.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren denken steeds minder positief over homoseksualiteit. Volgens het Trimbos Instituut hebben momenteel gemiddeld 4 op de 10 leerlingen in het voortgezet onderwijs er geen moeite mee. 4 jaar terug waren dat er nog 6 op de 10. Vooral onder jongens daalde de acceptatie. De presidenten Zelensky en Trump hebben een afspraak om elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky zegt op Facebook dat hij dat telefonisch met Trump heeft afgesproken en dat hij veel van de ontmoeting verwacht. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar om tafel gaan om tot vrede te komen. De parlementsverkiezingen in Rusland lopen zoals verwacht uit op een ruime overwinning voor de regeringspartij van president Poetin. Nu de eerste stemmen zijn geteld, lijkt hij te kunnen rekenen op bijna 60% van de stemmen. De stemming ligt onder vuur. Experts zeggen dat de uitslag is voorgekookt, omdat de oppositie de mond wordt gesnoerd. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staan voornamelijk korte files. Op 2 plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdril is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik 1 Timotheus, hoofdstuk 4 uit de Basisbijbel. Zorg voor de gemeente. Maar de Geest zegt duidelijk dat sommige mensen later hun geloof zullen verliezen. Ze zullen dwaalgeesten volgen en luisteren naar wat duivelse geesten hun leren. Ze zullen zich laten bedriegen door de praatjes van leugenaars. Die leugenaars zijn koppig en ze zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor is hun geweten gevoelloos geworden. Ze horen de stem van Gods geest niet meer. Ze zullen zeggen dat je niet mag trouwen en niet van lekker eten mag genieten. Maar God heeft al die dingen toch gemaakt. Ze zijn bedoeld om van te genieten. En de gelovigen die de waarheid van God hebben leren kennen, danken God ervoor. Want alles wat God heeft gemaakt is goed. Niets daarvan is verkeerd als je hem ervoor dankt. Want het wordt zuiver gemaakt door het woord van God en door het gebed. Als je dit aan de broeders en zusters leert, zul je een goede dienaar van Jezus Christus zijn. Zorg dat je veel weet van het geloof en van het goede nieuws waaraan jij gehoorzaam geweest bent. Maar blijf ver bij zinloze kletspraat vandaan. Oefen je geest in het dienen van God. Het oefenen van je lichaam is niet erg nuttig, maar het oefenen van je geest in het dienen van God is voor alles nuttig. Want er hoort een belofte bij voor het leven nu en het leven in de toekomst. Dit is echt waar. Iedereen zou het moeten geloven. Ja, hiervoor werken wij erg hard en hiervoor worden we vervolgd, omdat we helemaal op de levende God vertrouwen. Hij zorgt voor alle mensen, maar vooral voor de gelovigen. Zorg ervoor dat de mensen dit goed weten. Niemand mag op jou neerkijken omdat je nog jong bent. Zorg ervoor dat je in alles een voorbeeld bent voor de gelovigen. Door je woorden, je manier van leven, je liefde, je geloof en je zuiverheid. Lees de mensen veel uit de boeken voor. Bemoedig de mensen en leg hun uit wat er in de boeken staat. Blijf deze dingen doen tot ik bij je kom. Gebruik de gaven die je hebt gekregen toen de leiders in de gemeente je samen de handen oplegden. Denk eraan dit alles te doen en wees ermee bezig. Zo zal iedereen zien dat je geloof groeit. Let goed op je eigen geloof en op wat er aan de mensen wordt geleerd. Houd vol in deze dingen, want daardoor zal het goed gaan met jou en met de mensen die naar je luisteren.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40% naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdril is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: stellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou,
3: wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
4: De Nieuwe Zaterdag.
3: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In het Limburgse Roermond is een dode gevallen na een schietpartij. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de hulp mocht niet baten. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Ook is er een zoektocht naar de dader of daders. Drie journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld gisteren, hebben zich gemeld bij Persveilig. Twee verslaggevers werden fysiek aangevallen en een Spaanse fotograaf belandde door een duw van een agent in het water. Op sociale media gaan veel video's rond van bedreigingen, gericht aan journalisten. De Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump hebben een belangrijk telefoongesprek gehad waarin volgens Zelensky veel is besproken. Ook zegt hij dat er een afspraak is gemaakt om elkaar te ontmoeten in New York aankomende week. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar gaan praten over vrede. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig weer. Doordat er nog maar weinig wind staat, koelt het flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen geregeld zon en een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is een man overleden. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer betekenen voor de man. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de dader. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de schietpartij was. School is voor jongeren een steeds minder fijne plek. Volgens onderzoekers van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt er de afgelopen 4 jaar steeds vaker gepest en is de sfeer tussen klasgenoten slechter. Ook hadden 1 op de 5 meisjes gedragsproblemen. En dat is een verdubbeling, want eerder was dat bijna 1 op de 10. Duizenden mensen hebben op verschillende plekken in Frankrijk gedemonstreerd tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit moet worden gegaan dat agenten die geweld gebruiken goed hebben gehandeld. Critici zeggen dat er geen sprake mag zijn van straffeloosheid van de politie en noemen de wet een vergunning om te doden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht rustig. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar tussen de 8 en 12 graden. Morgen schijnt overdag de zon en ligt de temperatuur rond de 20 graden en is er weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Grootnieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Come on, lift your hand.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De radicaal-rechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Het is een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel van 5% niet en verdwijnt dus uit het deelstaatparlement. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. In de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd beschoten door een agent van immigratiedienst ICE. Volgens een politiechef gebeurde dat na een korte achtervolging te voet en was de lokale politie niet betrokken. Verder is er weinig bekend.